0: assortiment van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth, opgelost in 12 ton vloeibaar vanille-extract, in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Compascuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. Dan lokaal nieuws. Wat droegen West-Friezen vroeger naar de kerk? Hoe kleden zij zich voor een dag werken op het land? En wat zijn eigenlijk een poepenboezel, een wollen kaper en een harseslap? Op woensdagmiddag 12 augustus ontdekken bezoekers het tijdens een bijzondere historische modeshow bij Museum Broekerveiling. De modeshow wordt verzorgd door de leden van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Zij nemen het publiek mee op een kleurrijke reis door de kledinggeschiedenis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babboe en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth, opgelost in 12 ton vloeibaar vanille-extract, in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Kompaskuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. Dan lokaal nieuws. Wat droegen West-Friezen vroeger naar de kerk? Hoe kleden zij zich voor een dag werken op het land? En wat zijn eigenlijk een poepenboezel, een wollen kaper en een harseslap? Op woensdagmiddag 12 augustus ontdekken bezoekers het tijdens een bijzondere historische modeshow bij Museum Broekerveiling. De modeshow wordt verzorgd door de leden van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Zij nemen het publiek mee op een kleurrijke reis door de kledinggeschiedenis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3.700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vroeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Kompaskuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. Dan lokaal nieuws. Wat droegen West-Friezen vroeger naar de kerk? Hoe kleden zij zich voor een dag werken op het land? En wat zijn eigenlijk een poepenboezel, een wollen kaper en een harseslap? Op woensdagmiddag 12 augustus ontdekken bezoekers het tijdens een bijzondere historische modeshow bij Museum Broekerveiling. De modeshow wordt verzorgd door de leden van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Zij nemen het publiek mee op een kleurrijke reis door de kledinggeschiedenis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vroeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Kompaskuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. Dan lokaal nieuws. Wat droegen West-Friezen vroeger naar de kerk? Hoe kleden zij zich voor een dag werken op het land? En wat zijn eigenlijk een poepenboezel, een wollen kaper en een harseslap? Op woensdagmiddag 12 augustus ontdekken bezoekers het tijdens een bijzondere historische modeshow bij Museum Broekerveiling. De modeshow wordt verzorgd door de leden van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Zij nemen het publiek mee op een kleurrijke reis door de kledinggeschiedenis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Persoonsgegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf zijn mogelijk gelekt na een cyberaanval op logistiekbedrijf Seva Logistics. De webwinkels waarschuwen klanten per e-mail en geven aan dat bestellingen kunnen vertragen of worden geannuleerd. Betaalgegevens, wachtwoorden en inloggegevens zijn volgens de bedrijven niet buitgemaakt. Fietsenfabrikant Axel heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf uit Heerenveen, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Babu en Koga, telt bijna 3700 werknemers in 15 landen. Axel heeft een reeks reorganisaties doorgevoerd en zag de laatste jaren de productie verplaatsen naar Hongarije en Frankrijk. In de Spaanse provincie Barcelona heeft de politie een van de grootste laboratoria voor de productie van crystal meth in Europa opgerold. Bij de actie is ongeveer 2500 kilo crystal meth opgelost in 12 ton vloeibaar vanille-extract in beslag genomen. 13 verdachten zijn aangehouden, waarvan 12 voorlopig vastzitten. 4 nepagenten zijn in Emmen aangehouden op verdenking van oplichting van tenminste 3 oudere mensen in Twente. De verdachten zijn 2 mannen van 23 en 28 jaar en een vrouw van 21 jaar uit Emmen en een man van 30 jaar uit Emmer-Kompaskuum. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn. Dan lokaal nieuws. Wat droegen West-Friezen vroeger naar de kerk? Hoe kleden zij zich voor een dag werken op het land? En wat zijn eigenlijk een poepenboezel, een wollen kaper en een harseslap? Op woensdagmiddag 12 augustus ontdekken bezoekers het tijdens een bijzondere historische modeshow bij Museum Broekerveiling. De modeshow wordt verzorgd door de leden van de vereniging Behoud West-Fries Kostuum. Zij nemen het publiek mee op een kleurrijke reis door de kledinggeschiedenis. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. De wind zwakt wat af en het koelt af naar waarden tussen 13 en 18 graden. Donderdag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe. Elders blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. In de Democratische Republiek Congo zijn nu ruim 1800 doden gevallen door ebola. En het aantal besmettingen is gestegen tot 3973, meldt de regering. 2 weken geleden lag het aantal doden nog onder de 1000 en het aantal besmettingen onder de 2500. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waarvoor geen vaccin of behandeling beschikbaar is. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Van Nina Broers heeft een Student Academy Award gewonnen in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is nog niet bekend welke kleurtrofee Broers heeft gewonnen. Dat wordt bekendgemaakt tijdens het Internationale Filmfestival van Toronto op 14 september. Broers is de 4e Nederlander die deze internationale studentenprijs wint. VN-mensenrechtenchef Volker Türk heeft zijn zorgen uitgesproken over het hoge aantal executies in Iran sinds maart. In die periode zijn zeker 56 mensen geëxecuteerd, van wie 27 wegens deelname aan protesten. Volgens Türk wachten momenteel nog minstens 100 andere demonstranten op hun doodvonnis. De oorlog van de Verenigde Staten tegen Iran duurt nu 6 maanden, terwijl president Trump eerder een snelle afloop beloofde. Volgens een recente peiling van AP en ORC vindt 64% van de Amerikanen de oorlog niet de moeite waard. Al blijft er bij Republikeinen wel steun. Door stijgende brandstofprijzen neemt de onvrede toe onder Trumps aanhangers. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe, elders blijft het droog. Het wordt van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: All boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Veel woonboten in Nederland liggen door de droogte scheef op de bodem. Vooral in de Rozandepolder, bij de grens van Arnhem en Renkum. Op deze plas drijft nu nog ongeveer de helft van de normaal 44 woonboten, terwijl de rest op de uitgedroogde bodem ligt. Door de lage waterstand ontstaan er beschadigingen aan woonboten en problemen met de riolering. Op een festival in Moskou zijn 150 stellen tegelijk in het huwelijk getreden. Het evenement benadrukte het belang van het gezin, terwijl het geboortecijfer in Rusland historisch laag is en de bevolking al jaren daalt. Demografische gegevens over geboorte en sterfte zijn sinds het jaar 2025 officieel niet meer openbaar. Nina Broers heeft met haar korte film Waar is mijn libido? Een Student Academy Award gewonnen in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Broers is de vierde Nederlander die deze internationale studentenfilmprijs ontvangt. Op 14 september wordt tijdens het Toronto International Film Festival bekend of zij goud, zilver of brons wint. Het aantal doden door ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen naar ruim 1800 en het aantal besmettingen naar 3973. De zeldzame Bundibugyo-variant zorgt voor de op één na grootste uitbraak ooit, waarbij geen vaccin of behandeling beschikbaar is. De Verenigde Staten willen $242 miljoen extra inzetten voor directe bestrijding en hulp. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe, elders blijft het droog. Het wordt van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
5: RTV Dijk en Waard.
6: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het aantal doden door ebola in de Democratische Republiek Congo is gestegen naar ruim 1800. En het aantal besmettingen naar 3973. In Congo is de zeldzame Bundibugyo-variant vastgesteld, waarvoor geen vaccin of behandeling beschikbaar is. De Verenigde Staten willen $242 miljoen extra inzetten voor de bestrijding van de epidemie. Door de aanhoudende droogte liggen veel woonboten in Nederland al weken scheef op de bodem, wat tot schade leidt, zoals scheve ramen en klemmende deuren. Vooral in de Rozandepolder bij Arnhem en Renkum drijft nog maar de helft van de woonboten, terwijl de andere helft drooggevallen is. Baggeren kan uitkomst bieden, maar is vaak kostbaar en de verantwoordelijkheid van de bewoners. 150 paren zijn op een festivalterrein in Moskul tegelijkertijd getrouwd. Rusland kampt met een historisch laag geboortecijfer van rond de 1,4 kinderen per vrouw, terwijl president Poetin pleit voor gezinnen met 3 of meer kinderen. De officiële demografische cijfers zijn sinds het jaar 2025 geheim en de bevolking van Rusland neemt verder af. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp hebben zich geplaatst voor de derde ronde van het Masters toernooi in Montreal. Griekspoor versloeg de als derde geplaatste Alexander Zverev in 3 sets, terwijl van de Zandschulp de als vierde geplaatste Daniil Medvedev uitschakelde in 2 sets. Ook Felix Auger-Aliassime trok zich terug vanwege een rugblessure. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station.

those pounds.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Veel woonboten liggen door aanhoudende droogte al weken scheef op de bodem. Vooral in de Rozandepolder tussen Arnhem en Renkum. In dat gebied drijft nog ongeveer de helft van de oorspronkelijk 44 woonboten, terwijl de rest op de rivierbodem staat en kampt met schade en problemen met de riolering. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen van schade dit jaar eerder en vaker voor. Het aantal doden door ebola in Congo is gestegen naar ruim 1800 en het aantal besmettingen naar 3973. In het land is nu de Bundibugyo-variant actief, waarvoor geen vaccin of behandeling beschikbaar is. De Amerikaanse regering is van plan $242 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de epidemie. Twee Israëlische militairen zijn omgekomen en vier anderen raakten zwaar gewond bij gevechten in het zuiden van Libanon nadat zij een gebouw in Maidal Zoon binnengingen en daar een explosie plaatsvond. Na een oproep tot evacuatie in Mansouri voerde Israël luchtaanvallen uit, waarbij volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 1 dode en 12 gewonden vielen. Gesprekken tussen Israëlische en Libanese onderhandelaars in Rome over een beoogd akkoord werden afgebroken. 150 stellen zijn op een festivalterrein in Moskou tegelijk in het huwelijk getreden tijdens een door het Kremlin gesteund evenement om het gezin te promoten. Rusland kampt met een historisch laag geboortecijfer van ongeveer 1,4 kinderen per vrouw en een aanhoudende bevolkingskrimp. Officiële demografische cijfers zijn sinds 2025 niet meer openbaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe, elders blijft het droog. Het wordt van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen.
2: Op het vliegveld van Leipzig is in de nacht een drone met explosieven gevonden, vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Specialisten hebben de ontsteker onschadelijk gemaakt en politie en justitie doen onderzoek naar de herkomst van de drone. Even na de vondst raakte een ander vlagtoestel op 6 kilometer van het vliegveld licht beschadigd door een onbekend projectiel. Treinen tussen Boksmeer en Venras rijden sinds vanmorgen weer, nadat zij stilstonden door natuurbranden in Limburg. Arriva zet op dat traject wel minder treinen in dan gebruikelijk en tussen Boksmeer en Nijmegen rijden geen treinen door werkzaamheden. Daar worden reizigers met bussen vervoerd. De noodverordening voor natuurgebied Boshuizer Bergen blijft zeker tot 10 uur van kracht. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen en raakten 4 anderen zwaar gewond na een explosie in een gebouw in Maydal Zoun. Het Israëlische leger voerde luchtaanvallen uit na een evacuatieoproep in Mansouri, waarbij volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 1 persoon werd gedood en 12 mensen gewond raakten. Onderhandelingen in Rome tussen Libanese en Israëlische delegaties over de situatie in Zuid-Libanon werden vroegtijdig afgebroken. 150 stellen zijn in Moskou op hetzelfde moment in het huwelijk getreden tijdens een speciaal festival. In Rusland daalt het geboortecijfer en ligt het momenteel rond de 1,4 kinderen per vrouw, terwijl het aantal sterfgevallen onder mannen hoog blijft. Officiële demografische cijfers zijn sinds 2025 niet meer openbaar. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe, elders blijft het droog. Het wordt van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
4: maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Treinen op het traject tussen Boksmeer en Venraai rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden in Limburg. Maar Arriva zet minder treinen in dan normaal. Op het deel tussen Boksmeer en Nijmegen blijven bussen rijden door werkzaamheden aan het spoor. De noodverordening voor natuurgebied Boshuizerbergen geldt tot minimaal 10 uur. En het gebied blijft verboden voor bezoekers en drones. Op het vliegveld van Leipzig is in de nacht een drone met explosieven gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken ging het om een poging tot een aanslag. De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de herkomst van de drone en andere projectielen die in de omgeving zijn gevonden. Ongeveer 150 stellen zijn in Moskou tegelijk getrouwd, tijdens een speciaal festival waar stellen uit het hele land naartoe kwamen. De Russische overheid probeert met dit soort evenementen het lage geboortecijfer te verhogen. Officiële demografische cijfers zijn sinds 2025 niet meer openbaar. Maar volgens deskundigen blijft de bevolking in Rusland krimpen. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn 2 Israëlische militairen omgekomen en raakten 4 anderen zwaar gewond na een explosie in Majdal Zoon. Het Israëlische leger riep inwoners van Mansouri op te evacueren, waarna luchtaanvallen volgden waarbij volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 1 dode en 12 gewonden vielen. Onderhandelingen tussen Israël en Libanon in Rome zijn voortijdig afgebroken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe, elders blijft het droog. Het is van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het vertrouwen van ondernemers in de toekomst is de afgelopen maanden gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen in de autohandel en reparatie bleef het vertrouwen achter, terwijl vooral elektrische auto's goed werden verkocht. In de ICT-sector is het vertrouwen het hoogst, mogelijk door kansen rond kunstmatige intelligentie. Bij 3 brandweerkazernes in de regio Amsterdam is afgelopen week ingebroken, waarbij levensreddend gereedschap is gestolen. In de nacht in Amsterdam-Nieuw-West werd de 3e inbraak gepleegd, nadat eerder deze week kazernes in Duivendrecht en Amsterdam-Oost het doelwit waren. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt een mogelijk verband tussen de inbraken. Op verschillende stranden in Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen Portugese oorlogsschepen aangespoeld, waardoor stranden zijn gesloten. In het Spaanse San Sebastián werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken door deze kwalachtige, die tentakels tot 40 meter lang kan hebben. Het dier komt steeds vaker voor aan de Europese kust door stijgende watertemperaturen. 2 Iraanse voetbalsters zijn tijdens een naturalisatieceremonie in Brisbane Australisch staatsburger geworden. Zij vroegen 5 maanden geleden asiel aan nadat zij bij de Aziatische kampioenschappen weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Sinds maart trainen de voetbalsters mee met de vrouwenploeg van Brisbane Roar. Dan lokaal nieuws. De politie van basisteam Heer Hugo Waard heeft woensdagmiddag een auto in beslag genomen nadat de bestuurder onder invloed van drugs achter het stuur bleek te zitten. De politie maakte de maatregel woensdag bekend via sociale media. Verdere details over de controle, de locatie en de identiteit van de bestuurder zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe, elders blijft het droog. Het is van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij 3 brandweerkazernes in de regio Amsterdam is de afgelopen week ingebroken, waarbij veelal levensreddend gereedschap is meegenomen. In de nacht van gisteren op vandaag werd ingebroken bij een kazerne in Amsterdam-Nieuw-West, na eerdere inbraken in Duivendrecht en Amsterdam-Oost. De politie onderzoekt het verband tussen de 3 inbraken en heeft nog niemand aangehouden. Het vertrouwen van ondernemers is de afgelopen maanden gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de ICT-sector is het vertrouwen het hoogst, terwijl autoverkopers juist negatiever zijn, ondanks een stijging van de autoverkopen. 4 op de 5 ondernemers ervaren meer economische onzekerheid, vooral door geopolitieke spanningen en personeelstekorten. De man die vorig jaar in München met een auto inreed op een vakbondsdemonstratie en daardoor 2 mensen doodde, heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Bij de aanslag raakten bijna 40 mensen gewond. De dader, een 25-jarige Afghaan met een permanente verblijfsvergunning, werd direct na het incident gearresteerd. Stranden in Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen tijdelijk afgesloten vanwege het verschijnen van het Portugees oorlogsschip. In de Spaanse badplaats San Sebastián raakten zeker 120 mensen op 1 dag gewond door steken van deze kwalachtige met giftige tentakels. Deskundigen melden dat deze diersoort door warme temperaturen steeds vaker aan Europese kusten voorkomt. Dan lokaal nieuws. De politie van basisteam Heer Hugo Waard heeft woensdagmiddag een auto in beslag genomen nadat de bestuurder onder invloed van drugs achter het stuur bleek te zitten. De politie maakte de maatregel woensdag bekend via sociale media. Verdere details over de controle, de locatie en de identiteit van de bestuurder zijn niet bekendgemaakt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In het noorden neemt later op de dag de kans op een bui toe, elders blijft het droog. Het is van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's en
4: 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Nederland en India zijn de laatst overgebleven kandidaten om het WK wielrennen van het jaar 2032 te organiseren. Dit maakte de Internationale Wielerbond UCI bekend. In september wordt besloten of het evenement in Nederland of in India plaatsvindt. Op het vliegveld van Leipzig is in de nacht een drone met explosieven gevonden naast een Oekraïens vrachtvliegtuig dat volgens Duitse media beladen was met militaire munitie uit Frankrijk. Het toestel zou vanuit Leipzig verder worden vervoerd. Het Duitse Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar het incident met de hoogste prioriteit wordt uitgevoerd. Zuid-Korea wil na 10 jaar verder bouwen aan een spoorlijn tussen Seoul en de Noord-Koreaanse stad Wonsan. De verbinding moet de bereikbaarheid bij de grens verbeteren en is bedoeld om de economische activiteit in grensregio's van Zuid-Korea te stimuleren. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op het initiatief. Voor de kust van Melilla op het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 jaar verdronken. Volgens Griekse media wilde zij haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam. De vrouw overleed later in het ziekenhuis in Heraklion. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waardsport organiseert deze maand meerdere wateractiviteiten om kinderen verkoeling te bieden tijdens de zomervakantie. Op verschillende locaties kunnen zij meedoen aan sport- en spelactiviteiten op en rond het water. De activiteiten maken deel uit van het zomerprogramma van Dijk en Waardsport. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. Het is van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden. Vanavond trekt een gebied met bewolking en wat regen het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Paarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website, paarse-security.nl.

0: mixtape tot Spotify.
1: Eén ding blijft.
0: De beste hits hoor je op RTV Dijk en Waard.

0: world blows up.
1: Luister.
2: Luister.
1: Leef.
2: Leef.
1: Beleef.
2: Beleef.
1: RTV Dijk en Waard.
3: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Op het vliegveld van Leipzig is in de nacht een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig dat beladen was met militaire munitie uit Frankrijk. Het is niet bekend om wat voor soort munitie het gaat. De drone werd volgens Duitse media onderzocht met behulp van een robot en het Duitse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het incident. Nederland en India zijn de overgebleven kandidaten om het WK wielrennen van 2032 te organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerbond UCI bekendgemaakt. In september wordt besloten waar het WK zal plaatsvinden. Voor de kust van Malia op het Griekse eiland Kreta is een 42-jarige Nederlandse vrouw verdronken. Zij raakte in de problemen toen zij probeerde haar vriendin te redden tijdens het zwemmen. De vrouw overleed later in het ziekenhuis in Heraklion. Zuid-Korea gaat na 10 jaar weer verder bouwen aan een spoorlijn die de hoofdstad Seoul met de Noord-Koreaanse stad Wonsan moet verbinden. De werkzaamheden aan deze Gyeongwon-lijn werden in 2016 stilgelegd door spanningen met Noord-Korea dat eerder delen van de spoorlijn opblies. De treinverbinding zal volgens planning in het jaar 2029 gereed zijn. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waardsport organiseert deze maand meerdere wateractiviteiten om kinderen verkoeling te bieden tijdens de zomervakantie. Op verschillende locaties kunnen zij meedoen aan sport- en spelactiviteiten op en rond het water. De activiteiten maken deel uit van het zomerprogramma van Dijk en Waardsport. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. Het is van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden. Vanavond trekt een gebied met bewolking en wat regen het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De huisarts uit Roon moet per direct stoppen met werken vanwege een alcoholverslaving, nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had vastgesteld dat er sprake was van een zeer risicovolle situatie voor patiënten. De rechtbank Rotterdam besloot dat de maatregel terecht is. De huisarts was zeker 2 keer onder invloed aan het werk en er is inmiddels vervanging geregeld voor de praktijk. Bedrijven die schade lijden door lage waterstanden krijgen geen compensatie van het kabinet. Minister Karremans bezocht de regio Nijmegen en benadrukte dat het watertekort geen natuurramp is en dat het beschikbare zoet water vooral wordt verdeeld voor drinkwater en dijkveiligheid. Door de aanhoudende droogte zijn veel sluizen gesloten en het Twentekanaal onbereikbaar. NPO-manager Menno de Boer is geschorst vanwege het versturen van een dickpic in een groepsapp met collega's. De NPO heeft bevestigd dat er meldingen zijn binnengekomen en dat een onafhankelijk extern bureau onderzoek doet. De Boer was sinds april manager content Nieuwe Generaties bij de NPO en eerder zendermanager van 3FM. De Europese Voetbalbond UEFA handhaaft de boycot van FIFA-toernooien. Volgens UEFA zijn niet alle eerder gestelde voorwaarden voor het intrekken van het investeringsplan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino vervuld. De bond stelt dat het vertrouwen in het voorzitterschap van Infantino ontbreekt. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waardsport organiseert deze maand meerdere wateractiviteiten om kinderen verkoeling te bieden tijdens de zomervakantie. Op verschillende locaties kunnen zij meedoen aan sport- en spelactiviteiten op en rond het water. De activiteiten maken deel uit van het zomerprogramma van Dijk en Waardsport. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. Het is van noordwest naar zuidoost 20 tot 25 graden. Vanavond trekt een gebied met bewolking en wat regen het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

gaan. Leven voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

meegaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. NPO-manager Menno de Boer is geschorst omdat vanaf zijn account een ongevraagde foto van een geslachtsdeel in een groepsapp met collega's is verstuurd. De NPO bevestigt dit na berichten van de Telegraaf en wil inhoudelijk niet reageren. Een onafhankelijk extern bureau onderzoekt de kwestie en de NPO spreekt met betrokkenen. Het kabinet geeft geen compensatie aan bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden. Omdat er volgens minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat geen sprake is van een natuurramp. Door aanhoudende droogte is de waterstand op veel plekken zo laag dat binnenvaartschepen worden gehinderd en sluizen zijn gesloten. Het kabinet werkt aan plannen voor meer wateropslag in de toekomst. Juni Kaagman is overleden op 79-jarige leeftijd. Ze werd bekend als zangeres van de band Earth and Fire en later als jurylid bij talentenjachtprogramma Idols. Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en leefde een teruggetrokken bestaan. Bij Ouddorp op Goeree over Vlakkee is in het duingebied een brand uitgebroken die zich snel verspreidt. Ruim 8000 vierkante meter natuurgebied is verwoest en uit voorzorg zijn meerdere strandopgangen afgesloten. Een brandweerman raakte vanmiddag gewond bij het blussen en is naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waardsport organiseert deze maand meerdere wateractiviteiten om kinderen verkoeling te bieden tijdens de zomervakantie. Op verschillende locaties kunnen zij meedoen aan sport- en spelactiviteiten op en rond het water. De activiteiten maken deel uit van het zomerprogramma van Dijk en Waardsport. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Juni Kaagman, bekend als zangeres van de Nederlandse band Earth and Fire, is overleden op 79-jarige leeftijd. Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en woonde in het Rosa Spierhuis in Laren. Naast haar zangcarrière was zij voorzitter en medeoprichter van de muzikantenvakbond BV Pop en jurylid bij Idols. EasyJet wordt overgenomen door het Amerikaanse Apollo Global Management voor ongeveer 6,7 miljard euro. De Britse luchtvaartmaatschappij accepteerde een bod van 7 pond en 15 pence per aandeel nadat concurrent Castle Lake zich heeft teruggetrokken. De familie van oprichter Stelios Haji Ioannou met een belang van 15,3% steunt de overname. Journey Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden, meldt haar voormalige band Earth and Fire. Kaagman werd bekend als zangeres van Earth and Fire, waarmee zij in de jaren 70 en 80 grote hits had. En als jurylid van het televisieprogramma Idols van 2002 tot 2008. Zij leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. De duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich uit en zorgt voor veel rook. Rond 6 uur vanavond is een NL-alert verstuurd om mensen uit het gebied te weren en te adviseren ramen en deuren te sluiten. Ongeveer 8000 vierkante meter natuurgebied is verwoest. Een brandweerlid raakte gewond en blushelikopters worden ingezet. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugewaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. EasyJet wordt overgenomen door het Amerikaanse Apollo Global Management voor ongeveer 6,7 miljard euro. De Britse luchtvaartmaatschappij accepteerde een bod van 7 pond en 15 pence per aandeel nadat concurrent Castlelake zich heeft teruggetrokken. De familie van oprichter Stelios Haji Ioannou met een belang van 15,3% steunt de overname. Juni Kaagman, bekend als zangeres van de Nederlandse band Earth and Fire, is overleden op 79-jarige leeftijd. Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en woonde in het Rosa Spierhuis in Laren. Naast haar zangcarrière was zij voorzitter en medeoprichter van de muzikantenvakbond BV Pop en jurylid bij Idols. De duinbrand bij outdoorp op Goeree Overflakkee breidt zich uit en zorgt voor veel rook. Rond 6 uur vanavond is een NL-alert verstuurd om mensen uit het gebied te weren en te adviseren ramen en deuren te sluiten. Ongeveer 8000 vierkante meter natuurgebied is verwoest. Een brandweerlid raakte gewond en blushelikopters worden ingezet. Journey Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden, meldt haar voormalige band Earth and Fire. Kaagman werd bekend als zangeres van Earth and Fire, waarmee zij in de jaren 70 en 80 grote hits had. En als jurylid van het televisieprogramma Idols van 2002 tot 2008. Zij leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugewaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie. 80's and 90's.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond.
2: De duinbrand bij Ouddorp op Goeree Overflakkee breidt zich uit en zorgt voor veel rook. Rond 6 uur vanavond is een NL-alert verstuurd om mensen uit het gebied te weren en te adviseren ramen en deuren te sluiten. Ongeveer 8000 vierkante meter natuurgebied is verwoest. Een brandweerlid raakte gewond en blushelikopters worden ingezet. Journey Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden, meldt haar voormalige band Earth and Fire. Kaagman werd bekend als zangeres van Earth and Fire, waarmee zij in de jaren 70 en 80 grote hits had. En als jurylid van het televisieprogramma Idols van 2002 tot 2008. Zij leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. EasyJet wordt overgenomen door het Amerikaanse Apollo Global Management voor ongeveer 6,7 miljard euro. De Britse luchtvaartmaatschappij accepteerde een bod van 7 pond en 15 pence per aandeel nadat concurrent Castle Lake zich heeft teruggetrokken. De familie van oprichter Stelios Haji Ioannou met een belang van 15,3% steunt de overname. In Israël is een kolonist aangeklaagd voor de dood van de Palestijnse activist Afda Hatalin op de westelijke Jordaan-oever. Volgens het Openbaar Ministerie werd het dodelijke schot afgevuurd door Yinon Levy. Het is volgens mensenrechtenorganisatie B'Tselem de eerste aanklacht van deze aard sinds 7 oktober 2023. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugewaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

Are you ready? It's me against the music. It's just me.

gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de Leersumse plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder. En ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescope op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugowaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de Leersumse plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder. En ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescope op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugowaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de Leersumse plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder. En ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescope op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugowaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de leerzaamste plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder. En ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft voor flora en fauna in het gebied. Wetenschappers uit de Verenigde Staten en Duitsland hebben nieuwe, gedetailleerde beelden van de zon gemaakt met de Daniel K. Inouye Solar Telescoop op het eiland Maui. Op de beelden zijn kolkende, spiraalvormige bewegingen te zien aan het oppervlak van de zon, veroorzaakt door de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit. De beelden zijn achteraf ingekleurd om temperatuurverschillen en magneetvelden zichtbaar te maken. Luchtvaartmaatschappij EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Apollo Global Management. Met de overname is een bedrag gemoeid van 5,7 miljard pond, omgerekend zo'n 6,7 miljard euro. Apollo troefde daarmee een eerder bod van investeerder Castle Lake af. Deense scholieren krijgen aan het einde van hun schooltijd een extra mondelinge toets om het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werkstukken tegen te gaan. Verder moeten zij vaker op school schriftelijke toetsen maken en houden scholen het gebruik van computers bij opdrachten beter in de gaten. De maatregelen gelden direct voor leerlingen van 16 tot en met 19 jaar op het gymnasium. Dan lokaal nieuws. De N241 tussen Herugowaard en Opmeer is van 19 augustus tot en met 5 september meerdere nachten afgesloten voor asfaltwerkzaamheden. De afsluitingen gelden tussen 8 en 5 uur en verkeer wordt omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Een gebied met bewolking en wat regen trekt het noordwesten van ons land binnen. En komende nacht krijgt het hele noorden hiermee te maken. Elders enkele opklaringen en droog, bij minima van 12 tot 15 graden. Vrijdag schijnt de zon weer flink. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte is een van de leerzaamste plassen op de Utrechtse Heuvelrug geheel verdwenen. De plas bestaat nu uit een laag uitgeharde modder. En ook veel planten in de omgeving zijn geel geworden door het vochttekort. Boswachters melden dat de droogte gevolgen heeft